0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Yas Marina, Abu Dhabi. 2016.
2: Vettel 3, Verstappen 4, Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
3: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
2: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De wielerkalender krijgt een nieuwe impuls nu de Tour of Holland wordt uitgebreid met een editie voor vrouwen. Uit de kalender van de Internationale Wielerbond UCI blijkt dat de bekende CIMAC Ladies Tour wordt opgenomen in het grote Tour of Holland evenement. Daarmee krijgt de mannenkoers een directe tegenhanger bij de vrouwen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nieuwe koers gaat de CIMAC Ladies Tour of Holland heten en vindt gelijktijdig met de mannenkoers plaats. De koers wordt verreden van 13 tot en met 18 oktober. Voor de vrouwen betekent de overstap naar dit grotere format wel een verandering. De ronde beleefde afgelopen september namelijk de allerlaatste editie als officiële World Tour wedstrijd. In de nieuwe opzet wordt de koers verreden op niveau 2.1, wat een stapje lager is op de internationale ladder. De organisatie achter de Tour of Holland, TIG Sports, had eerder al de wens uitgesproken om beide koersen samen te voegen. Directeur Niels Markenstein liet vorig jaar weten dat een vrouwenronde een logische stap zou zijn voor het Nederlandse wielrennen. De voorloper van deze nieuwe koers kent een rijke geschiedenis. Sinds de start in 1998 wonnen grote namen zoals Leontien van Morsel en Marianne Vos de ronde. De laatste editie werd afgelopen najaar nog gewonnen door Lorena Wiebes. Met de overstap naar de Tour of Holland blijft deze traditie in het Nederlandse wielrennen behouden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: ADO Den Haag heeft een grote slag geslagen tijdens de uitreiking van de Gouden Schilden in de Eerste Divisie. Aanvoerder Jari Vlak, doelman Kilian Nikeema en trainer Robin Peter pakten een gouden schild. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder Jari Vlak mag zich officieel de beste speler van het jaar noemen. De middenvelder uit Volendam was een cruciale schakel in het kampioenselftal en liet daarmee onder andere zijn teamgenoot Juho Kilo en Mark Diemers van Cambuur achter zich. Vlak volgt hiermee Lens Duivenstein op, die de prijs vorig jaar won. In het doel werd de keeper van Burkina Faso, Kilian Nikeema, verkozen tot de beste van de competitie. Hij wist dit seizoen maar liefst 15 keer de nul te houden en kreeg in totaal slechts 35 tegendoelpunten. Ook langs de zijlijn viel ADO in de prijzen. In de aanwezigheid van bondscoach Ronald Koeman ontving de Duitse coach Robin Peter de prijs voor trainer van het jaar. Peter slaagde erin om direct in zijn debuutjaar de titel en promotie binnen te slepen, waarmee hij concurrenten zoals Henk de Jong en Stijn Schaars versloeg. Toch gingen niet alle prijzen naar Den Haag. De prijs voor het grootste talent ging namelijk naar het noorden. Ishem Ferra van SC Cambuur pakte daar de winst. De van Liel gehuurde aanvaller was dit seizoen goed voor 12 doelpunten en 6 assists.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Imola. San Marino. 2006.
2: Start van de grote prijs van San Marino. Op het circuit Enzo Edino Ferrari. Met lampen die aangaan en die zo uitgaan. Dan hebben we een start van de wedstrijd. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant en aan de binnenkant zien we Fernando Alonso. Die nu achter Massa aansluit. En de beide auto's, Massa door naar 3. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn. Met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld. Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd. Die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En 3 keer over het hele dak. Albers die daar in het touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gianni Infantino blijft de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de machtigste man in de voetbalwereld. Hij heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een nieuw termijn als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hoewel de verkiezingen pas volgend jaar plaatsvinden, lijkt de uitslag nu al nagenoeg vast te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Infantino maakte zijn plannen bekend tijdens een FIFA-congres in het Canadese Vancouver. Op dit moment is er nog geen tegenkandidaat die hem tegen hem aandurft. En de steun voor de huidige voorzitter is groot. Verschillende continentale bonden hebben hun voorkeur al uitgesproken. Na Zuid-Amerika en Azië heeft nu ook de Afrikaanse Voetbalfederatie laten weten achter de Zwitser te staan. Met die steunbetuigingen op zak heeft Infantino al een meerderheid van de stemmen binnen. Van de 211 landen die stemmen, staan er nu al 111 achter hem. Daarmee is de weg vrij voor een periode die loopt van 2027 tot 2031. Opvallend is dat Infantino hiermee langer aan de macht blijft dan de officiële regels eigenlijk toestaan. Een voorzitter mag normaal gesproken maar 3 termijnen dienen. Maar de FIFA heeft geoordeeld dat zijn eerste periode tussen 2016 en 2019 niet meetelt. Omdat hij de door schandalen getergde Sepp Blatter tussentijds opvolgde in 2016, was die termijn korter dan gebruikelijk. De Europese bond UEFA, waar Nederland onder valt, heeft als een van de weinige bonden nog niet laten weten of zij Infantino opnieuw zullen steunen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nu de operatie aan zijn afgescheurde kruisband dichterbij komt, vertelt PSV-aanvoerder Jerdy Schouten uitgebreid over zijn herstel. Hij kampt momenteel nog met veel pijn en bereidt zich voor op een lange periode buiten de lijnen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvoerder van PSV geeft toe dat vooral het missen van het komende wereldkampioenschap een enorme mentale dreun is. Hij vertelt dat hij op de brancard direct wist dat het foute boel was. En het wegvallen van zijn WK-droom was dan ook zijn eerste gedachte. In de kleedkamer en daarbuiten krijgt de middenvelder veel steun. Onder andere van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Schouten baalde de bondscoach stevig. Niet alleen om het gemis voor het elftal, maar ook omdat hij de speler er gunde om mee te doen met het WK. Schouten bereidt zich nu voor op zijn operatie en verwacht dat de meeste pijn pas daarna zal komen. De grootste uitdaging komt volgens Schouten pas in de zomer. Hij ziet er nu al tegen op om straks met zijn familie voor de buis te zitten, terwijl de rest van de selectie op het veld staat. Hij verwacht dat het besef dat hij er zelf had kunnen staan op dat moment pas echt hard zal aankomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lance Stroll heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami felle kritiek geuit op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De Aston Martin-coureur stelt dat de auto's van nu niet meer de beleving bieden die de sport vroeger zo uniek maakte. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Stroll zijn de nieuwe regels fundamenteel fout, omdat de focus veel te veel ligt op energiemanagement in plaats van op puur racen. Hij legt uit dat coureurs tegenwoordig constant bezig zijn met een batterijsysteem. Ook noemt hij het jammer dat de sport in deze situatie zit en vertelt dat hij de afgelopen weken beelden van races met oude V8 en V10 motoren terug heeft gekeken. De auto's waren volgens hem veel lichter, wendbaarder en klonken 1000 keer beter. Hij merkte het verschil pas echt toen hij onlangs een Formule 3-wagen testte. Daar bepaalde zijn rechtervoet nog wat er gebeurde, zonder dat techniek alles beperkte. Hoewel de Formule 1-organisatie de huidige regels verdedigt vanuit een zakelijk perspectief, merkt Stroll dat coureurs en fans die de oude tijd nog kennen het verschil direct voelen. Toch denkt hij ondanks de frustraties niet aan stoppen. Met de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe fabriek bij Aston Martin ziet hij nog genoeg potentie. Hij wil erbij zijn als het team de top bereikt. Al hoopt hij wel dat de auto's in de tussentijd weer spannend en uitdagend worden om in te rijden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2012.
3: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij in de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk, als die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-middenvelder Oscar Glog is vastberaden om met zijn club weer om de prijzen te gaan spelen. De recordaankoop kende een wisselvallig eerste jaar in Amsterdam, maar spreekt nu vol vertrouwen over de toekomst. Volgens de Israëliër moet Ajax simpelweg weer de beste van Nederland worden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verwachtingen waren hoog gespannen toen Glog afgelopen zomer voor bijna 15 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg. Toch verliep zijn start moeizaam. De aanvallende middenvelder moest vaak genoegen nemen met een plek op de bank of een rol aan de buitenkant. Teamgenoot Steven Berghuis nam het onlangs nog voor hem op en stelde dat de kwaliteiten van Glog niet tot hun recht kwamen in een systeem met 5 middenvelders. Inmiddels lijkt het tijd te keren. Onder de nieuwe trainer Garcia krijgt de middenvelder meer vrijheid op het veld. Glog geeft aan dat deze aanvallende speelstijl hem veel beter ligt en dat hij zich nu weer belangrijk kan maken voor het team met doelpunten en assists. Ondanks de grote achterstand op de koppositie blijft het doel voor de lange termijn helder. Na gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff is de focus volledig gericht op eerherstel. Glog heeft nog een contract tot 2030 en benadrukt dat hij gelukkig is in Amsterdam. Volgens hem mogen de supporters volgend seizoen een ploeg verwachten die weer strijdt om het kampioenschap.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.